0: al-Bala. Ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog een doorbraak aan die de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Hij zei dat Hamas de wapens wil neerleggen. En Hamas lijkt daar ook positief over, maar Israël heeft nog niet gereageerd. In de praktijk is er dus niets aan de situatie veranderd. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond er ook brand. De brandweer had het vuur snel geblust. De bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald en met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 3 uur.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de 2 verdachten van de beklalling van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachten, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek. Drop it.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen, om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de Straat van Hormuz en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat een massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
4: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die zeg maar zo groot kunnen worden als deze kamer, ja, die zien niet meer.
3: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
5: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
3: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
2: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
1: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de nieuwe Hollandse waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
3: Nederland 1, dames en heren, goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
1: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Het Vlooswijk.

maandagavond. En van volgende week weer een mooie maandagochtend. Zit u te eten, eet u smakelijk. De mensen op internet, welkom. En we gaan lekker een mooie lijstje draaien die ik uitgezocht heb. En we beginnen het eerste met Maarten Knoffer. Met het mooie nummer, de Cannibals.

The Wild of Same, de Red van de Scorpio's. De volgende die we gaan draaien is een nummertje van de Kinks. En het mooie nummer natuurlijk, Lola, gaan we draaien.

Bumpgroot White, Stef Wolf. De volgende die gaan we speciaal voor onze Betsy draaien. Betsy is lekker weer in IJsselstein, als het goed is. En ze is heel oud van de Rolling Stones en nog, denk ik. En dan gaan we daarvan draaien, de Ster op. Hier komt hij dan, de Stones.

Lana, dat is een Roy Orbison. Prachtig nummertje ook weer. Ik heb een speciaal, een prachtig nummertje opgezocht van de Coldenering. Ja, daar zal er een hoop van kijken. En dit nummer heet Tode Hild. Nou, gaan we lekker luisteren. Je kan

Die heeft Peter Koelewijn, die zong van een hete zomer. Hij heeft het over 83, maar we zitten nu in 2026 met een hete zomer. Ja. Ik ga het even voor mijn vrienden daar draaien. Henny en Herman. De papa's op. En dan gaan we lekker de outsiders draaien. Met Your Remain Me.

Ja, dat was Love Hurts en dat was van Nazareth. De volgende is van Q65 met het mooie nummer An. Nou.

Summerbug, en dat was van Labrock. Prachtig nummertje ook weer. De volgende die gaan we draaien is van, even kijken, van de Shoes met Osaka. Speciaal voor Maribou, want die moet toch strijken vandaag, dus gaan we maar even draaien. En dan krijgt hij met zijn rechterlandjes in je bloesje.

Ja, dat was Fleetwood Mac met Surrey of Day. We hebben nog één keer dat draaien nog. En die gaan we van Fleet... Nee, van Usher Fire gaan we draaien met de Carnaval.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
3: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden en ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
2: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
4: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
2: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Vlooswijk.

avond. Tweede uur Goud van Hout. Ook volgende week een maandagochtend natuurlijk. De tweede uur Goud van Hout. Ik ga het jullie lekker meenemen. Ik heb nog een prachtige lijst klaarstaan. En we beginnen met de Cats. Met Yesterday, TB op mijn gun. En door de Kees en Veen gedaan.

Ja, dat was normaal. De kippen van de buren. Je bent er klaar mee. Ja. Hoesh. De volgende die gaan we doen, is Kazan. Met het mooie nummer The Carry of My Wayward.

Und de band. Creedus, wat is dat? De volgende ga ik speciaal voor Tom van het Lid draaien. En natuurlijk Neil Young, daar stond helemaal een fan van. En daar heb ik uitgekozen de Rocking of the Free World.

Night of the Ocean, OMD, Onyx of the Darks. Ja, ik kreeg even net een telefoontje. Ik was mijn hele vriendinnetje vergeten voor een plaatje te draaien. Nou, Carla, jij krijgt een mooi plaatje van Elvis met Suzy Prisio. Als ik het goed uitspreek. Maar ga er lekker van genieten. Komt-ie.

Do with Dickie Dickie. Van Manfred Mann. Boudewijn de Groot heb ik meegebracht. En de eenzame fietser.

Pretty Woman, het was van Chris Isaak. De volgende ga ik speciaal van Kees Schoffers draaien en zijn meisje Kala. En dan gaan we draaien de Jets, Johnny Jets en de Black Side met Love Rock of a Roll. Hier komt die Kees.

Ready to the Day. En dat was van Buddy Holly. Ook speciaal voor Kees nog hoor. Heb ik nog zo'n prachtige kracht aan de dans staan. Ferdy Fender. En de Before of the Nix of the Head Tops of Vice. Nou, ik heb het eruit gegooid, maar of het aan me klopt, ik weet het niet. Maar het zit in het vakje. Allee, komt-ie.

Let Go of Thorum. Eddie Coran, prachtig nummertje ook van hem weer. We gaan nog één plaatje draaien nog. Dat zijn de Bellamy Brothers met Save Your Head of Butterfly Day.

Show, daar was hij weer. Ik heb met veel plezier weer lekker muziek gedraaid. En best heel veel lekker luisteraartjes overgehouden. Ik zou zeggen, tot volgende week maar weer met Archie. En onze Kees komt volgende week ook weer terug. Dus we zorgen dat de stoel weer lekker warm is als die komt, die jongen.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. Vijf vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Hey, wat doe jij nou in mijn caravan?
1: Jouw caravan? Mijn caravan.
0: Nou, ik dacht dat het mijn caravan was, hoor.
1: Nou, voor de derde keer. Die van jou staat links achterin, hoor.
0: Nou ja,

te midden in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Moeten ze hem nog niet staan? Hij heeft er dan een liedje van gemokt. Met huilschone woorden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

en de Jorngever bij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messe alleen tussen de velden op een welen. En ik zag haar. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En dan zei wijfeken. Ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

en zal goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schettige zij, met haar gat

weten we het wel.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Pax kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer, zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de Straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.
4: I always wanted a girl just like you. Such a pure idea.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de Straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: down.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land in komt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer. Veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws. Van 6 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie in het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP, dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: alweer een hele goede maandagavond. En van volgende week weer een mooie maandagochtend. En aan mijn linkerzijde zit hier aangesloten onze Aartje.
1: Ja, goedenavond ouwe. Met het warme weer ben ik toch de studio ingedoken om toch 2 uur mooie muziek te krijgen. Bart, die zet hem iets harder. Ben niet te horen.
0: Nou, het was even een beetje zachtjes.
1: Oké, bij jou zat ook zachtjes.
0: Oh.
1: We gaan het uur opstarten met een rock'n'roll nummer van Del Channel met Runaway.

0: all in white, white in the bee in the wit, white and your. Dus je Springsteen.
1: Ja, we gaan een verzoek draaien van Carla en Kok.
0: Ja.
1: Ja, en dat is van ECDC. En dat mooie nummer is Thunderstruck.

0: Atlantis. En het is van Dovan. Prachtig nummertje gehad, hè?
1: Ja, heerlijk, heerlijk. Kwijnt helemaal weg.
0: Daarom.
1: Hier, hoor. Zeker die warmte. We gaan Bets blij maken.
0: Ja, zeker weten.
1: Bets is weer een beetje beter geworden. Dus we kunnen nou weer Rolling Stones draaien.
0: Ja.
1: Cat on a Cloud. Komt-ie aan.
0: Nou,

0: Movie Star. Dat was van de groep Herp.
1: Herp.
0: Herpo.
1: We gaan naar de zangeres José. En ze gaat volgende zingen. Los Rangers.

0: Ja, dat ging even net niet goed. Neil Young kan er even achteraan. Die is nog vastgeplakt van vorige week. Maar dit was het even. Hier komt de night. En dat was een mooie plaat van Dim.
1: Ja, dat is inderdaad een hele mooie plaat. De kermisplaat.
0: Ja, de kermisplaat.
1: Ja, we gaan Herman en Henny blij maken.
0: Ja.
1: De pap is op zich.
0: Ja.
1: En het zijn de outsiders met het eerste originele nummer.
0: Zeker weten. Ja. Hier komt-ie.

0: Zo!
1: Er liep een koe in.
0: Ik weet niet hoe jij aan het doen bent. Je hoeft het ding niet te poetsen hoor, maar je mee gaat.
1: Er liep een koe in de studio. Hoor je? Hij liep boe.
0: Hé, er waren de Hollies met stap, stap, stap.
1: Stap, stap, stap. We gaan door, door, door.
0: Ja.
1: We gaan met Jefferson Airplane. Gaan we door met Somebody to Love.

0: Joel Atkins met de Beach of the Birds. Speciaal voor Kees en Kala. Want ja. Kees die gaat vandaag weer opnieuw beginnen hier. Hè?
1: Opnieuw, ja. Hij gaat opstarten weer.
0: Weer netjes opstarten.
1: Ja, we zijn er blij mee, Kees.
0: Nou, zeker weten.
1: Welkom thuis.
0: Hij gaat mij wel langs in zijn leven zingen.
1: Ik ben er niet.
0: Want ben je er niet?
1: Kees, je komt later natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En daar ben ik al vertrokken.
0: Nou.
1: We gaan een nummertje van de Kings draaien. Dat is Death of the Clown.
0: Ja.

0: Ja, dat was Sam en Sam met de Boele Boele.
1: Ja, geweldig. Ik ga het verhaal niet vertellen, maar goed, we gaan verder.
0: Je hebt heel aan het kiezen met de Boele Boele.
1: Ja, heel aan het hebben Boele Boele te zingen. Lekker voelen.
0: Gaat verdemmen.
1: Ja, we gaan naar de beurs toe met Mr. Tambourine Man.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
3: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel en dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
2: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
4: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein, maar toch zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
2: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Door de overwinning neemt Haugseth de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Goud van Oud. De beste Goud van Ouds. Presentatie Bart Vlooswijk.

0: Allemaal weer een hele goede maandagavond. Het tweede uur goud van oud. Ook volgende week een maandag natuurlijk weer. Met een lekker zonnetje. Bij gewoon 30 graden. En het achtergrond Bart. Hey, Ad, hij zit in mijn linkerzijde, zit te lachen. En waar gaan we mee beginnen, jongen?
1: Ja, goedenavond allemaal. Het tweede uur is weer een fantastisch uur met allemaal gouden oude en leuke dingen die je eigenlijk bijna nooit gehoord hebt. We starten het programma op met de Nederlandse zangeres Bonjoura met het mooie nummer Frank Mills.

0: Cosmic Deals. En dat was van, even kijken, de Shin. En die groep kwam uit Dordrecht vandaan uit 1971. Ik speciaal voor Ton van Twit gedraaid. Want ik denk dat hij onderaan ons de bovenleg van slaapje doen.
1: De slapen, hè? Ton?
2: Nee, joh, Ton is altijd heel actief.
0: Ja?
2: Ja, absoluut.
0: Het is heet. Het is heet vandaag.
2: Ja, maar goed, hij zegt niks.
0: Nee.
2: We gaan nummer draaien uit 2019 van Danny Vera, de Rolling Coaster.
0: Ja, zeker een mooi plaat.

0: Olivia Tink uit 1965. En dat kan ook niet aan zijn. Elvis. En speciaal voor onze Rishi.
1: We denken nog steeds aan je Rishi.
0: Juist hem.
1: Ja, we gaan verder met de Every Brothers.
0: Ja.
1: Ja, kom ook uit die tijd. En het nummer is Tender Kiss You.

0: Right Here by Raven. En dat was van Hunt en de Hiltons.
1: Ja, we gaan een nummer van Het draaien. En dat heette vroeger, ik heb geen zin om op te staan.
0: Ja, maar met blote voetjes op het koude zeil te staan.
1: Ja, zo gaat hij verder. Maar we brengen ode aan Ries Verwijk. Ja, en het nummer wat Het gaat brengen voor ons. Het is weer tijd om weg te gaan, Ries.
0: Oké.
1: Komt u maar.
0: Nou, we gaan maar lekker luisteren.

0: Six Day of the Road van Jan Akkerman uit de nieuwe cd die je ooit die gemaakt hebt nou, hè?
1: Ja, het is een nieuwe cd en het is ja, het zijn al die oude nummertjes op uit 1963. Dus, deze had ik zelf nog nooit gehoord.
0: Oké. Okay.
1: We gaan naar de groep Jigsaw en we gaan het nummer Jaapie draaien.
0: Jaapie richt de dut op de stoep.
1: Ja, ga jij maar even horen.
0: Nou, ik ga even luisteren.

0: Oscar Band met het mooie nummer de Bandscotch of Blues.
1: Ja, we gaan naar Owell toe. Niet van Fleetwood Mac, maar van Deep Purple.
0: Oh.
1: Ja.

0: Zo. Live in Black. En de wijs van Jockey Blue.
1: Ja, maar is...
0: Ik vind het tegenvallen.
1: Ja, goed, wat jij niet mooi vind ik wel mooi.
0: Nee, maar als je 45 toeren zet, dan draait je rustig. Maar ze hebben gewoon op 78 toeren staan, man. Het is zo klaar, die plaat.
1: Nee, ja, maar als je platen draait uit 1950, duurt nog geen 2 minuten.
0: Ja, dan moet er geboren worden.
1: We gaan naar Silencio. Ja, dat heet de groep. Ja, en dat Modern Game uit 1971.
0: Nou, hier komt hij uit.

0: Edway, Why and the God of B.
1: Who's a bad?
0: En dat heet, dat is van de poets.
1: Poets.
0: De poets.
1: De Corrie gaat even poetsen. We gaan de laatste nummer inzetten en dat is van de Pretty Things.
0: Ja.
1: Bedankt voor alles.
0: Ja, dankjewel. Graag gedaan.
1: Ja, en Rien die zit altijd popelen om blues te gaan draaien.
0: Nou, tot hij hier gaat zitten, dan wordt hij wel anders.
1: Ja. En Pretty Things met I Can Never Say. Dus tot ziens.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
3: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
2: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femme. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
4: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjestrui.
2: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Adverteer nu op Radio Stad Montfort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfort. U zult zien dat het werkt.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Met nu Bluestijd, de beste bluesmuziek op Radio Stad Montfort. Presentatie Rien Overkamp.
6: Rumors spreading round. United takes the town. But the check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

Goedenavond luisteraars, het is maandagavond, dus het is weer een uurtje de bluesavond. We begonnen, dat hebben jullie wel gehoord waarschijnlijk, Zizi met Zizi Top en La Grange. We gaan door met Stevie Ray Vaughan en Pride and Joy.

0: Ja, dat was Stevie Ray Vaughan met Pride and Joy. De man die even aan die snaren stond te trekken. We gaan naar Muddy Waters toe en The Man Is Boy.
1: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything.

Ja, ik heb alle oudjes van stal gehaald dit keer. Muddy Waters was dit met The Manny's Boy. En als ik het over de oudjes heb, dan mag ik B.B. King natuurlijk niet vergeten. Die heb ik nu klaarstaan met The Thrill Is Gone.

Ja, dat was hij weer eens, hè? B.B. King met The Thrill Is Gone. Ja, en ik heb nog zo'n hele oude rakker voor me staan nu. En dat is Johnny Lee Hooker. En ik ga draaien het hele bekende Boom Boom.

Dat was Johnny Lee Hooker met Boom Boom. En de volgende, dat is er nog een man die oud is. Freddie King. En die heb het nummer wat ik van hem ga draaien, laat ik het zo zeggen, is Going Down.

Ja, Freddie King, hè, met Going Down was dit. Nou, heb ik wat klaarstaan van Santana. En dat is Black Magic Woman.

Ja, dat was Santana met Black Magic Woman. We gaan lekker door, want we zitten er goed in. Howling Wolf is de volgende met Smoke, Steak, Lightning.

Ja, Kenny Wayne Shepherd met Blue and Black. De volgende die ik heb klaarstaan is Taj Mahal met Don't Leave Me Here.

Ja, dat was Taj Mahal met Don't Leave Me Here. We gaan naar de Bobby Blue Band toe. Een mooi bandje. En ik ga draaien van hun Ain't No Love in the Heart of the City.

0: Ain't No Love in the Heart of the City van de Bobby Blue Band. We gaan even naar de klok kijken. Ik heb nog 9 minuten, dus ik kan nog even door. Ja, en dan is Kees er weer. Na een lange tijd komt hij weer zijn Indo-rock draaien. En de beat goes on.
1: Ja,
0: de beat goes on. Hij zit al klaar hier. Hij wil al graag beginnen, maar hij moet toch even wachten tot na het nieuws. Ik ga gauw door met Dr. John in Right Place, Wrong Time.

De Marcus King Band met Goodbye Carolina. Ja, en er zit mijn tijd erop. Ik ga gauw weg, want Kees die zit te trappelen van ongeduld. Ik ga eruit met Chuck Berry en Route 66. Ik zou zeggen tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwien Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imberts advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Indomoed. Presentatie Kees Schrover. Keep on rockin', keep on in the rock.

Selamat malam dan selamat datang. Oftewel een hele goede avond of goede dag. We zijn weer terug na 9 maanden. Is Indermoed weer live te beluisteren op Radiostad Montfoort. We gaan hele mooie muziek draaien, dat kan ik u beloven. Ik heb prachtige nummers uitgekozen, dus daar gaan we zo naar luisteren. En de volgende nummer heeft te maken met een jarige. En dat is namelijk Louis Smeets van destijds Felix Murders Rock and Roll Methode. Over de 80 jaar geworden en hij speelt nog steeds de toetsen bij een band. Mac Table. Daar treedt hij nog heel veel mee op. Mr. Rock'n'Roll van Nederland, gefeliciteerd en nog heel veel muzikale jaren toegewenst.

Ja, dat waren ze dan, de Dixie Aces, speciaal voor de jarige Louis Smeets, Mr. Rock'n'Roll van Nederland. We gaan naar James Bordes, It's a Sin.

0: Ja, allemaal hartelijk welkom. U luistert naar een live uitzending na 9 maanden weer op Radiostad Montfoort van het programma Indomoed live op maandagavond. En daarna een hele week lang terug te beluisteren. Wat willen mensen nog meer? Kansas City, The Magic Strangers.
1: Keep on rockin', keep on Indo rockin'.

Ja, ik zit heerlijk te genieten hier en ik werd ook heel warm welkom geheten toen ik weer hier in de studio zat. Daar zaten Bart en zijn vrouw Corrie, die zaten hier op mij te wachten. Rien zat er natuurlijk. Daarna kwam ook nog Edwin met een mooie bos bloemen aanzetten. Dus ik ben helemaal weer helemaal happy. En ik ben het gelukkig nog niet verleerd om met het programma om te gaan. Want had het anders een ramp geweest. Maar ja, goed. Het gaat gewoon. We gaan er twee achter elkaar doen. Een van de Javelins, Willow Willow Get It. En een hele mooie daarna, de East and West Rockers, live at the Sunhouse. Let me tell you that I love you. Willow.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dit is Radio Stad Montfoort, het station voor het hele gezin.

0: Bij live opnames zoals er elkaar in de East en West Rockers ook helaas. Die band bestaat niet meer. Ja, vanwege de leeftijd zullen we maar zeggen dat dat gebeurt. Ja, die er ook niet meer zijn, maar een onnavolgbare indruk hebben achtergelaten op sommige hun leven, is een nummer van Sandra en Andres.
1: You've got your word, and I've got

Blijft toch een heel mooi nummer. Dit, ja, wat nieuw is, want we hebben natuurlijk niet stilgezeten in die tussentijd, is deze, Little Remy and the Flying Rockets met I Remember the Thing.

Move It. Ja, nou, weg is die. We gaan er twee doen. Eentje voor Harry Spies. Adventure, de drummer van de band. En dan daarna een hele mooie van de Tillman Brothers, Little Bird. Maar een hele mooie, bijzondere uitvoering.

1967. Het jaar waarin er in Nederland een rel ontstond over het blote optreden van Phil Bloom in het VPRO-programma Hoepla. Ook werd Stien Keizer in 1967 wereldkampioen schaatsen en won Israël de Zesdaagse Oorlog. De Tielman Brothers bestonden in 1967 al ruim 15 jaar en zijn misschien wel de oudste groep uit de nederpophistorie. In 1967 bereikten zij de top 10 met Little Bird. Hier zijn de Tielman Brothers.

0: Thank you.
1: Ja, we kennen hem natuurlijk allemaal, Little Bird. Maar of we allemaal de live versie kennen, dat weet ik niet. Een nummer dat ik al een keer eerder heb gedraaid, maar dan van de Young Savages. Dus ik ben erg benieuwd naar deze uitvoering van Tempo Tropica. Want we gaan een aantal Indische nummers doen in het Maleis. Kotek Kotek. En ja, daarna heb ik ook alweer hele mooie klaarstaan. Wat een feest vanavond weer. Ik ben blij dat ik er weer ben en dat deel ik met u.

Ja, prachtig. Ik vind het geweldig. We hebben nog een kwartiertje te gaan en dan gaan we zeker deze nummers doen. Akujatu Chinta, oftewel Ik hou van jou, van die formatie New Line. En Ole Sio van Edo Hartsteen. Luister, huiver en geniet.

Ja, en toen hield hij er wel mee op. Oh, dus hier, Cyan A. Terwijl het toch van de CD afkomt. Nou ja, we gaan naar Big Jack & Company. En Big Jack & Company, dat staat voor Jack Raamsdonk, een Nederlandstalige zanger. Die een keertje dacht van, ik ga Indo-rock doen, jaren terug. En ja, hij zei zelf tegen mij, dat is lang geleden, maar leuk dat je het nog steeds draait. You remember this.

Ja, en zo komt er weer een einde aan het programma Indomoed voor 3 augustus 2026 na 9 maanden afwezigheid. In de Morata van Ben Poeterij en de Java Gitaar, speciaal voor Geert van Leeuwen. En hierna zijn we terug met The Beat Goes On. En dan denkt u van, dat is jaren 60. We gaan beginnen met iets wat dat meteen weerlegt. Namelijk een heel mooi rockabilly nummer. The Beat Goes On. Tot straks, na de klok van 10 uur.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. De Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu The Beat Goes On. Presentatie Kees Schrover.

Hey Radio Rock Rockers. Staat u alweer klaar voor een nieuwe aflevering live vanuit de studio van Radio Stad Montfort. Van de enige echte Montfortse rock and roll methode. Mooi, ik ook. Na 9 maanden zijn we weer terug. We begonnen met een lekker Teddyboy nummer van The Cascades. The Beat Goes On. En ja, dat was dus niet Johnny and Cher. We hebben er heel veel zin in. We hebben mooie muziek uitgezocht. Ik heb ook dingen vergeten erbij te zetten. Maar dat los ik op een andere manier op. We staan natuurlijk ook weer stil. Want ja, 9 maanden, dan is er wel het een en ander gebeurd. Er zijn een aantal sterren niet meer onder ons. Waaronder één. We gaan er 2 doen in ieder geval. Maar Fern en Taylor... This Kind of Love uit 1959 op Sun Records.

Run and Taylor, Thank You for the Music. Een opname uit 1959. Waar blijft de tijd, zullen we zeggen. Freddie Cannon, Tallahassee Lassie.

Ja, en zo gaat dat. En daar kan je niks aan doen. 9 maanden niet aan, ja, hier in deze studio geweest. Vandaag ja, weer begonnen. 3 augustus 2026. En het voelt als thuiskomen. De Hot Volcano Stompers, een teddyboy band uit Spanje. En dat is wel heel erg van toepassing voor mij. God is gonna bless my show.

Ja, Radio Rock Rakkers, zet u zich de komende tijd maar vast. Vast gekluisterd aan de stoel of stoelen en tafels langs de kant en lekker helemaal uit je dak gaan. Heel veel Teddy Boy muziek en bij Sessions 57 was dit met Mean Ted Cat. En we gaan gewoon door met twee dames. These Honeytones met Out of My Mind. En gevolgd door Little Esther toen nog met And Her Tin Stars Mercy. En These Honeycombs, daar gaan we, Honeytones, daar gaan we volgende week wat meer aandacht aan besteden. Want deze dame heeft een schitterende LP uitgebracht in Gold Final. Dat is een must-have en ze treedt kort binnenkort op. En daarover volgende week meer.

Little Esther en de Tin Stars en daarvoor These Honeytones. Daarover volgende week meer. Ja, prachtig. Surf. We gaan het een keer doen, gewoon. En dan een surfband uit Rusland. De Massachusetts, die heel veel optreden. En een vrouwelijke bassist hebben die, ja, die best wel goed kan bassen, maar ze moet niet gaan zingen. Dan houdt het allemaal op. Maar het ziet er allemaal heel goed uit. En strak ook. De band. Een nummer waarvan je het niet zou verwachten dat je dat kon versurfen. Maar ze hebben het toch maar mooi gedaan. Nights in White Satin.

Ik heb in die 9 maanden dat ik er niet was, absoluut niet stilgezeten. En de muziek is ook binnen blijven stromen. En ik vond gewoon in 1 week tijd de 2 cd's van niemand minder dan Savage Kelman en de Explosion Rockets. En daar ben ik heel erg blij mee, want daarop speelt meestergitarist Bart Strik nog op mee. En dat zocht ik heel lang. En ik heb dus de 2 LP's, de cd's en de singles, die hoef ik niet. Want daar doe ik niks mee gewoon. En dat komt ook nog een keertje dat ik die allemaal ergens naartoe gestuurd van naar iemand die er wel wat mee doet. Maar voorlopig gaan we het wel even draaien, want we hebben de cd's natuurlijk wel even geript. Blues Fingering Mama, normaal van Bobby Roberts en de High Pocket Delta Rockets. Een hele mond vol, maar dan Savage Kelman en de, ja, let op, Explosion Rockets. Blues Fingering Mama.

Heerlijk, gewoon van Nederlandse bodem uit Brabant. En dat is een verhaal over de band, de de Explosion Rockets. Dat begint jaren terug, een van de nog oudst spelende bands in Nederland. Ja, we gaan naar 1981. Toen kreeg je toch echt wel de rock'n'roll en rockabilly revival in Nederland en eigenlijk over de hele wereld. En had je allerlei bandjes die ineens opkwamen. Zo ook Ravenna and the Magnetics met een heel mooi nummer. Feels So Good.

1981, waar blijft de tijd alsof het gisteren was? Dat meen ik echt. Niet normaal. Goed, ja, terug maar naar vandaag de dag. 3 augustus 2026. Mocht u later luisteren, luister je naar een herhaling. Of een opgenomen programma. Mooi is dat, hè? Je kan gewoon 7 dagen in de week luisteren. Totdat het je begint te vervelen. Denk het niet, maar goed. We gaan luisteren naar The Shades, Rocking Red Wing. En daarna gevolgd door een klapper van Mr. Bill Haley en Comets. The Birth of the Boogie.

We gaan naar de jaren 70, naar Engeland, naar Wales, Shaking Stevens en The Sunsets nog. Eigenlijk wel zijn allerbeste periode. Totdat dat grote succes natuurlijk losbarstte. Commercieel gezien voor de man natuurlijk gigantisch aantrekkelijk. Hij heeft laatst ook nog een album gemaakt, maar ik hoef hem niet. Maar wie weet zijn er liefhebbers. Maar deze is onnavolgbaar. I'll try.

Ja, ik vind het een heel mooi nummer en in diverse uitvoeringen aanwezig hier. Maar dit is toch wel een hele mooie om een keer te draaien. We gaan een beetje doe-op doen. En niet zomaar doe-op, maar van de Cadillac Speedo. Boom, boom.

Nou, hoe snel wil je het hebben? He, je belt en het staat klaar. He. Toeval bestaat niet. We gaan naar de jaren 80 toe. De neo-rockabilly vierde hoogtij. Met bands zoals bijvoorbeeld Red Hot Max. En eens even kijken. En Cats. En Restless. Nou, we gaan er naar luisteren. Red Hot Max met Rock and Roll Viva en Restless. Why don't you just rock?

Gezien op een rock and roll meeting dag, maar dan buiten de grote rock and roll meeting om in café Wilhelmina in Eindhoven. Restless in 1982, LP gekocht, gesigneerd en ik heb hem nog steeds. Ja, en wie ik ook gezien heb destijds in die jaren. En later nog een keer in de cruise in op een latere leeftijd. Maar het is wel de boss. Why Can't We Be? Crazy Kevin en de Rhythm Rockers.

17 jaar was ik toen ik hem voor het eerst hoorde. Dat is maar 53 jaar terug. Ja. Die kende ik alleen eigenlijk eerst van de jaren 60. Today I Killed the Man I Didn't Know. P.G. Proby. Maar dat bleek dus een gigantische Elvis-fan te zijn. En nog meer. In My Dreams.

die rockrakkers. Ik kijk op het klokje van ongehoorzaamheid. En wat blijkt, ik moet eruit. We gaan afscheid nemen. Volgende week zijn we weer gewoon live terug. We gaan eruit met een hele mooie van Chuck Memphis. Memphis, Tennessee. Tot volgende week. Rock now, roll later.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op. Maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst. Met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde, is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.

Ja, goedenavond luisteraars. U luistert weer naar het programma Spotlight vanavond tussen 7 en 9 weer. En dan kunt u weer lekkere muziek verwachten uit heden en verleden en alles wat er tussenin zit. We begonnen met een gouden ouwe van Roger Daltrey van The Who met Giving It All Away. En we gaan verder nu met de Rolling Stones. Die moest ik even speciaal verzoek van Adrie draaien. Adrie Verrooyen in The Stars.

0: schrik niet, een tweede stem.
1: Ja, ja, het is, ja. Al, het is niet te geloven, hè?
0: Het is niet te geloven, ja. Ik had er al eerder kunnen zijn, maar ja, ik had problemen met mijn fietstas. Die ging hele rare dingen doen met mijn spaken.
1: Ligt het niet aan jezelf, of?
0: Want dat is eigenlijk nog niet eerder gebeurd. Dus ik denk, dat moet je ook een keer meemaken. Dus ik moest dat eerst even allemaal een beetje fatsoeneren. Maar ik vind het is echt een beetje Italiaans weer. Vakantie weer, Thomas. Zitten wij hier?
1: Nou, het wordt weer warm. Ik geloof morgen 35 wordt hier.
0: Ja, daarom.
1: Dus dat is toch weer...
0: Dus ik heb Eros Ramazzotti maar weer eens opgezocht. En deze cd die was ik een hele tijdje kwijt. Maar ik heb hem toch weer gevonden. Ik denk dat jij hem ook niet hebt trouwens. En Più che puoi. Ja, dat is een hele moeilijke mond vol. Maar hij gaat dat samen zingen met Cher. En Cher... Je was vroeger daar met Sonny Bono. Een Bono, ja, dat Italiaans betekent prima.
1: Dat was, als kon ons gaan vechten.
0: Een fout mannetje was dat. Maar in ieder geval, dat was Italiaans. Daarom, zij zingt ook een stukje Italiaans. Luister en huiver. Hier zijn ze dan, allebei. Onze grote vriend Eros Ramazzotti en Cher LaPierre. Zo heet ze officieel met de meisjesnaam. Nou.

0: Nou, dat was toch een leuke, onverwachte combinatie. Maar toen dacht ik in één keer, ja, Sonny Bono is Italiaan. En hij is ook Italiaan en Bazzotti, dus het was toch een Italiaans onderontje. Die zit trouwens best wel warm met James. Ik doe zo het raam open hier in de studio. Ik weet niet wat jij doet, maar anders gaan we over in vloeistof. Dat lijkt me niet goed. Ja. Ik zou niet de thermometer
1: daar zijn we toch nog even goed voor.
0: Ja. Maar dan gaat dat vloeit af naar het putje.
1: Oh nee, dat is minder.
0: Nee, dat is minder.
1: Ah ja.
0: Nou, vertel. Wat ga je nu weer moois maken?
1: We gaan Neil Young draaien met Powderfinger.
0: Powderfinger, doe maar.

0: Ja, Integraal Gedraaid heet dat. Ja, dat blijft toch wel even een classic van onze vriend Neil natuurlijk.
1: Ja, van het album Rust Never Sleeps.
0: Ik zag een tijdje geleden opnames dat hij in Groningen aan het optreden was.
1: Ja, dat was vorig jaar geloof ik.
0: Ja.
1: Toen was het, of twee jaar terug, toen was het 37 graden. Stond hij op het een heel groot open terrein. Maar dat staat niet voor je plezier.
0: Daar
1: hoor.
0: Ben je niet echt blij. Ja, maar hij meestal is een mega grote ventilator. Weet je, het is een indianenbeeld daar staan. En een ventilator, net zo lang en zo groot als jij bent. Ja, zo'n vliegtuigmotor.
1: Dat is waar hoor.
0: We gaan iets draaien van een groep uit, nou wat is het, 70 jaar denk ik. 60, 70 jaar. En die komen met drie akkoorden een hit maken, joh. Ze kunnen ook heel goed spelen, andere nummers hoor. Maar dit is nog wel het betere werk. En het nummer heet Caroline. En het gaat niet over een vrouw van de plas. Dus dat andere Caroline deed.

0: Ja, dat was blijkbaar een korte versie, want Tom schrok al. Maar er staat niks meer op de cd'tje. Ik kan er ook niks aan doen.
1: Ja, sommigen hebben wat kort in en andere duur
0: wat lang. Hebben ze wat ingekort, ja. Het waren nooit van die lange nummers. Maar ja, het swingde wel natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Dus iedereen ging daar met lange haren gaan staan schudden, buiken en heen en weer springen. En ja, status quo, dat was altijd wel een succesnummer. Maar ja, ze hebben, omdat ze zoveel commentaar kregen dat ze maar 3 akkoorden speelden, hebben ze toch ook even covers gemaakt van andere bekende bands. En dan blijkt dat ze ook berengoed kunnen spelen. Dus ze hadden hun eigen stijl. En dat ging prima. En daar hebben ze er geld mee verdiend. Maar ze konden ook dus ook gewoon hele goede andere nummers spelen dan recht toe, recht aan. Maar ik vond het wel leuk, toch?
1: Ja.
0: Ja, status quo.
1: We gaan verder met de band Pandora's Box.
0: Doe maar.
1: Wat zou daarin zitten?
0: Ja, maar ja, weet je, dat is eigenlijk een fout verhaal. Want Pandora Box, er vlogen de winden uit de doos. Maar dat was eigenlijk een fles. Dat is een kruik.
1: Oh, nou.
0: Ja, voor de klassieke mensen onder ons. Yeah. Pandora's Box. Klinkt beter dan Pandora's Jar. Ja,
1: maar
0: iedereen
1: kent het nummer wel.
0: Nou, we gaan luisteren.
1: It's all coming back to me.
0: Oh, doe maar.

0: Ja, dat was geweldig.
1: Ja, natuurlijk. Geweldige uitvoering van dat
0: maar het nummer. Klopt ook, want de kurk ging van de kruik. En, ja. En toen kwamen alle stormen en orkanen los. Nou, ja, dat heb je al gehoord.
1: Een geweldige show. Heb je al gehoord?
0: Ja, dat is betere gitaarwerk.
1: Ja. Ja, hij is leuker als die van Celine Dion.
0: Celine Dion is een beschaafde versie, Thomas.
1: Ja, dit is de rockversie.
0: Dit is Rettekatet, Holladier.
1: Zeker.
0: Ik heb nog een stevige cd meegenomen van Aerosmith, Get a Grip. Grip is natuurlijk ook een kreet in rampenland, maar daar gaan we het maar niet over hebben vandaag. We gaan het nummer draaien en dit is wel heel goed stereo, hoor, deze cd. Dat is echt niet te missen. Maar goed, we draaien het eerste uur het nummer Living on the Edge.

0: Nou, Thomas, dat je buren zijn en ze gaan aan het repeteren, dan ben ik niet blij. Want het zijn wel een paar decibellen die zo links en rechts door de eten vliegen. Niet uit, joh. Ja, ik ken het tegen. Ja, het van beton. Stort u maar een vloertje, meneer. Ja, betonvloertje.
1: Ja.
0: Nee, maar het was weer even leuk. Dat waren de heren van Aerosmith. Ja, er zijn toch wel een hoop fans in Nederland van die band, hoor.
1: Ja.
0: Vergis je niet.
1: We gaan verder met Justin Hayward en John Lodge.
0: Oh, dat is beschaafde muziek.
1: De Blue Guitar.
0: Ja.

0: Ja, was ik altijd een fan van de Moody Blues. Ze hadden echt geweldige, geweldige opnames. En een heel orkest erbij, hoppatee, in de Albert Hall, Royal Albert Hall. Ja, dan moet je van goede huizen komen om die afspraak te krijgen.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, dan kom je niet zomaar te staan. En het is natuurlijk een wereldpodium. Ja, wat een geweldige muziek. Wat waren dat altijd? Ray Thomas, Michael Pender, Justin Hayward.
1: John Lodge.
0: En John Lodge.
1: Michael
0: Pender, ja. Ja, en die hebben ook allemaal solo LP's was dat in die tijd gemaakt. Ja, dat was goed. Dat was een hele goede band. We gaan nou eventjes naar Limburg, Milaand en Roanesse. Ja, ik ben er wel eens door dat plaatsje heen gereden waar ze woonden. Toch wel apart. En ja, je hebt ook van die prachtige teksten, hè, meneer Poels. Niks aan de hand. Nou, dat zeg ik ook wel eens. Maar soms is dat eigenlijk niet helemaal de waarheid.

0: Ja, dat was leuk. Smaak naar bier, zou ik zeggen. In Amerika. Dus hebben we een plaatsje Amerika. Ja. Ja, ik ben er een keer doorheen gegaan.
1: Ja.
0: Ja, het is wel leuk daar, joh. En, gezellig, zeg maar.
1: Gezellig, ja. Ja. Limburgs trots.
0: Ja.
1: Hoewel, Monsieur van der Poel, hè?
0: Ja, dat was...
1: Daar zijn we ook trots op.
0: Ik had hem niet erbij gehouden, volgens mij.
1: Ongekend, die jongen.
0: Ja, echt dat ongekend. Is wat hij... Als hij wil... Hij zegt,
1: dan kan hij alles.
0: Dan gaat hij hem ook maken. Dan maakt hij het af.
1: Ja.
0: Dat is Ronde van Vlaanderen en dat is Parijs-Roubaix.
1: Ja, maar het maakt hem allemaal niks uit.
0: Maken we allemaal niet uit.
1: We gaan het eerst, denk ik, zo'n langzaam afsluiten. We hebben nog een nummertje van 4 minuten 7, 4 minuten 18 staat er nog op de klok. Dus we gaan het laatste nummer gaan we maar opstarten. En dat is van David Bowie met de Gene Genie.
0: Oh.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer: de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Straten.
2: Ja, ja. We gaan er maar weer tegenaan. En... Ja. Ik had een heel mooi cd'tje volgens mij van Tom gehad ooit is. Where to Now van Magna Carta. Ja, Magna Carta was natuurlijk een Engelse band die soms 200 keer optrad in een jaar in Nederland. Ja, zo beroemd waren ze daar. En heb ik nog een heel mooi nummertje, denk ik. En dat is eigenlijk, dat heet Living with a Man Like You. En dat is een nummer die zijn vrouw destijds gemaakt heeft voor hem. Dus nou, dan weet je het wel. Dus dat is weer even dolle pret, die twee.

0: Ja, dat gaat dan over Linda, zijn vrouw, Linda Simpson uit Glasgow. Dat was een Scottish lady. Ja, uiteindelijk heb tot na 25 jaar ging ze toch nog uit elkaar.
1: Oh, geen zandgouden.
0: Nee, ja, je ging te vaak naar de kroeg. Ja, dan kwam je natuurlijk weer een andere ster tegen. Maar ja, zo gaat het even. That's life.
1: Ja, ieder stadje nam een schatje.
0: Maar ze, nou, hebben ze treden nog wel samen op, joh. Dat is het gekke.
1: Dat
0: nog
1: wel.
0: Ja, maar ze komen niet eigenlijk van het eiland meer af. Blijven een beetje daar rondhangen. Maar dit waren nieuwe opnamen. Dus dat vond ik toch even verbazingwekkend. Ze zijn ook zelfs in het wonderschone Linschoten geweest. Vond hij wel lovely.
1: Ja, in zijn kanarie heel jasje.
0: Dat had meneer... Henk,
1: Henk Kalsterman.
0: Kalsterman had dat aan. Zegt hij, een mustard-colored jacket aan. En hij wist niet wat het was, maar ja, dat Coleman mustard, dat is Engelse mustard, hele scherpe mustard is, en die is echt knalgeel. En hij had zo'n jasje aan. Dus hij kreeg hem gelijk van voren van Chris. Nou, ze hebben dat weer afgedronken met een glaasje rode, volgens mij, Bordeaux, want Chris is wel echt een wijn drinken. Maar goed, dat voor de kenners onder ons. We gaan weer verder.
1: We gaan verder met terug in de tijd met Finn Lizzy Whiskey in the Jar.
0: Nou, dat lekker.
1: We blijven even bij de drank.
0: Zonder ijs, ja, doe maar.

0: Thin Lizzy, ja. Thin Lizzy, ik zou ze eens willen zien. Ja, Thin Lizzy, ja. Ja, dat waren toch wel mannen destijds. Maar die Phil Lynott is er ook volgens mij niet
1: meer. Nee, heel lang niet meer.
0: Heel lang niet meer, ja. Die jongens die gaan goede muziek maken en dan schrijven ze mee uit. Fout, fout, fout. Nou, we hebben de Dire Straits. Ja, we hebben hem nog steeds. Hij leeft nog steeds, hoor. Onze gitarist. Mark Knopfler, wel. Hij speelt niet meer zo vingervlug als vroeger. Maar op zijn tweede LP was er destijds. Verleden keer hebben we gedraaid Lady Writer. Vond ik een mooi nummertje. Maar nu gaan we draaien Communiqué. En dat is ook de titelsong van die LP. En nou is het ook een CD. Maar goed, even luisteren. Communiqué. Kijken wat voor communiqué het is. Misschien wel iets van, ja.
1: Met het oude polygoonjournaal of zo.
0: Meneer Rutte, ja. Even luisteren.

0: Lekker rustig communiqueetje. Ja, hij rolt zo voorbij.
1: Ja, het is echt...
0: Van,
1: ja,
0: mensen, het is warm, je moet veel drinken. Nou, dat vinden ze op de plaats helemaal niet erg als je dat zegt, volgens mij.
1: Nee.
0: Dus ga jij nog op dat terras achterover liggen met allemaal bier? En,
1: nou, ik ga niet op het terras, nee. Nee.
0: Ja, je bent nog niet bejaard, toch? Je kent er gewoon een hot idee gaan met die banaan.
1: Nee, ik moet van de week nog even goed aan...
0: Je moet nog één week goed opletten. Ja, en dan ga je helemaal los.
1: Nog even los van de week, hoor. Veel werk nog, dus...
0: Dan neem je zo'n privé-tappie en dan zet je dat op het balkon en dan slangetje naar binnen. Nou, dat is toch geweldig?
1: Ja.
0: Nou, gaat goed komen, ik hoor het al.
1: We gaan verder met een band die voor mij toch wel de ontdekking was op de festivals. En ze bestaan al heel lang. The Cure. En die geweldige optredens zijn het geweest die ze gedaan hebben. En ik ga een nummertje nog van ze draaien. Friday, I'm in Love.
0: Zo, alleen Friday.
1: En de rest van de week weet ik niet.
0: Nee, dan weer een nieuw schatje natuurlijk. Ja, ik snap het.

0: Nou, even ja. stilte. Ja, Cure, dat waren de Cure.
1: Ja, ja als je ze nog een keer live kan zien op een groot festival. En
0: zouden die nog gasten nog wel helemaal met de oude bezetting?
1: Ja, ja het is echt, ja? Ja, echt goed hoor. Ja.
0: Ik draaide gisteren nog eens een paar nummers van René en de Alligators. Dat was toch ook wel leuk om te zien.
1: René en de Alligators.
0: Ja, ja, ja. Ja, die hadden ook wel hits. Maar dat is een hele andere sound. Dat is echt niet, dat is niet te filmen. Dat is echt de 60-jaren sound. Maar we hebben nog een Runrig. Ja, ja, ja. The Last Dance. Farewell Concert. Daar was ik helaas niet bij. Dat had wel gekund. Maar helaas, Pindakaas. We hebben wel een mooi nummer. En dat is, vind ik echt een mooie terugkijk eigenlijk van de geweldige successen die ze gehad hebben. The Years We Shared. Vind ik echt een prachtig nummer.

0: Ja, een wereldband, voor mij blijft het altijd een wereldband. Ja, het was jammer. Ik was dat jaar wel in Schotland en ik ging een week eerder weg. En toen kwam dat concert. Dat was een gemiste kans natuurlijk. Maar ja. Ja, dat is wel een trieste toestand, want volgens mij gaan ze ook niks meer doen. Want de eerste zanger die ging in de politiek, nou, je weet wat daarvan terecht kan komen. Ja. Dunny Munro.
1: Ik ben
0: daar geweest in House of Parliament van Schotland, ja, bij Holyrood Castle in Edinburgh. Ja, ben ik geweest. En dan moet je ook bijna alles uittrekken om wil je daar binnenkomen, want daar is mega beveiliging. Maar goed, ik ben er wel geweest. Maar de grap van het verhaal is dat de tweede zanger, die kwam uit Nova Scotia, Canada. En Bruce Guttrow. Maar ja, helaas, die is ook al niet meer onder ons. Die werd ziek. En ja, zelfs met dit Last Farewell concert was hij eigenlijk al zwaar ziek. Hij heeft dat toch supergoed gedaan. Dus ja, dat is wel jammer. Dat is het einde van Runrig. Maar als je naar Schotland gaat, hoor je overal die muziek nog van die band. Want ze hebben 45 jaar of zo opgetreden. Ja, die zijn helemaal verankerd.
1: Ja,
0: die zijn helemaal verankerd met de bevolking. En de liedjes zijn natuurlijk super. Die gaan allemaal over Schotland. Nou, we gaan maar weer verder.
1: We gaan verder met de band X en het nummer Young Hearts. Ja,
0: dat zijn wij ook. Young Hearts, ja. We hebben geen pacemakers. Nee. Gaat allemaal nog vanzelf.

0: Ja, een hele goede band. Dubbel X.
1: Geweldig, melodieuze rock.
0: Ja, ik vind het heel goed.
1: X.
0: X, ja.
1: Bijl, hè?
0: Ja, Bijl. Niet X met EX, maar AXE. Ja. X, ja. We gaan nog iets draaien van de Birds, hebben we verleden week ook gedaan, maar dat hadden we natuurlijk een bekend nummer. En dit vind ik ook een geinig, vrolijk nummertje. I'll feel a whole lot better. En dat zou zijn als het een regenbuitje is voor de tuin. Dat lijkt me heel goed. Anders wil je weer gaan staan sproeien.
1: Ja,
0: dat mag eigenlijk niet.
1: We hebben nog een paar buitjes gehad.
0: Ja, daar word je niet helemaal opgewonden van. Maar
1: nee, we hebben het niet.
0: Die planten keken mij aan van, is dit alles? Ik zeg, ja. Ja, ja. Dat, door mijn hart bidden tot ons liever. Dat er, kunnen we niet een regendansje doen? Zo'n Sioux-Indiaan, medicijnman, hier laten dansen. Ja, nee, dat gaat hem ook niet worden. Nou, we gaan even kijken. I feel a whole lot better.

0: Ja, blijft toch geinig.
1: Nou, we zijn weer een stuk beter. Voelen we ons weer.
0: Ik voel me een stuk al beter, ja. Ik heb even de deur open gezet. Een beetje verse lucht uit het bejaardencentrum. Ja. Ja, dat waren natuurlijk wel mannen. Die Roger McQueen, die deed natuurlijk heel veel werk. En Chris Hillman. En ja, we hebben natuurlijk ook Gene Clark. En er was ook nog een Michael Clark in die band. Ja, wat denk je daarvan? Dat was volgens mij niet eens familie. Maar die speelde de Sterren van de Hemel. En die hadden er echt zo'n soort folkrockachtig iets van
1: Hicks
0: gemaakt.
1: Zat er volgens mij ook nog in.
0: Wie?
1: Terry Hicks.
0: Ja.
1: Ja.
0: En ja, dat zijn toch wel echt leuke nummers. Ze hebben natuurlijk nummers gedraaid van Pete Seeger en dat soort dingen. En ontzettend veel van Bob Dylan. Ze hebben heel veel nummers van Bob Dylan opgenomen. En Bob die scoorde er redelijk mee. Maar hun maken er echt mega hits van. Dus ja, Birds toch wel een legende. En wel beeldbepalend in die tijd.
1: Nou, we gaan verder met de Truckende Keks.
0: Oh, dat is nogal wat.
1: En het nummer dat heet...
0: Is er ook een woordenboek bij? Vertalend,
1: nou, nee, het is wel goed te verstaan. Oh, en het nummer heet In Tranen.
0: Nou, dat kan ik nog volgen, ja.

0: Ja, ik vind het wel een beetje een lijzige zang.
1: Nou, het is echt helemaal goed nummer, hoor.
0: Ja.
1: Van Truckende Keks in tranen.
0: Truckende Keks.
1: Vooral de lijfuitvoering.
0: Ja, wat is Keks, maar Truckende, dat begrijp ik nog wel. Dat is droog, maar Keks, wat is dat?
1: Zou wel een cakeje zijn of zo.
0: Zoek
1: ik weet het niet, joh.
0: Zoek op. Ik weet het ook niet. Maar goed, luister naar even. We gaan naar Chris de Burg, zoon van een ambassadeur, ja. En hij was ook dol op Amsterdam. Daar ging hij vaak naar concerten, toen hij nog jong was. Later ging hij gewoon zelf even voor op het toneel staan. Daar ging het ook goed. Missing You gaan we draaien van Chris de Burg.

0: Nou, dat was toch weer aangrijpend, Thomas. Ja. Als afsluiting bijna.
1: Ja, het zit erop voor ons. We gaan er eentje nog klaarzetten. En als het goed is, komen die zo de
0: dan komen ze zo naar binnen gestormd, de mannen uit Linschoten.
1: Dus ja? ik verwacht van wel.
0: Meestal
1: dus,
0: hoor je wat flessen van rinkelen.
1: Denk dat en, goed en wij gaan eruit. En ja. Doen we met een prachtnummer. Het laatste nummer van het album Hotel California van de Eagles. The Last Resort. Tot de volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. Een Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.